0: Niet alle.
1: Zijn er lastmeetjes die ik als de en let in uit, ja. Lastmeetje, stop hier, ja.
2: Questa cosa fa un seguito.

0: Hé, hey.
1: Waarom is
0: dat? Ze ligt zo in de hatje.
1: Nee,
0: maar wat zal ik weten?